0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er is nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Politiek journalist Karel Latré.
3: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
2: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huurprijs van haar appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: is zover. Je moet maar eens naar buiten kijken. Het is rot weer, de herfst is begonnen. Maar Anke had al eerder gezegd dat ze er naar uitkeek. Wat heb jij nu geschreven? Een ode aan de herfst.
1: Voor iedereen die nu wakker wordt en denkt, snert weer, ja. Ik wil blijven liggen.
0: Ja.
1: Een ode aan de herfst.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Klaar voor?
0: Ja, helemaal klaar voor.
1: Lieve herfst, vandaag wil ik het even voor je opnemen. Want zodra jij eraan komt, begint iedereen te klagen. Bah, regen. Bah, koud. Bah, het wordt donker. Maar mensen, doe eens allemaal even rustig. Want herfst, jij bent eigenlijk fantastisch. Die zomer, die is luid. Terrassen, festivals, barbecues, vakanties. Iedereen onderweg, iedereen buiten. De herfst, die zegt, kom maar terug. Naar huis, naar de keuken, naar de zetel, naar familie, naar vrienden. Naar een bord eten, naar een spelletje, naar een film. Naar gesprekken die langer dan 5 minuten duren, omdat niemand ergens naartoe moet. En misschien, lieve herfst, is dat wel het mooiste aan jou. Jij vertraagt alles een beetje. Jij zegt niet, come on, sneller. Jij zegt, doe maar rustig. En weet je wat ook heerlijk is? Dat gewone dingen ineens bijzonder worden. Een warme douche na een koude wandeling. Een warm bed, een warme koffie, een warm dekentje. Thuis zijn, terwijl het buiten regent. De herfst maakt ons weer blij met dingen waar we in de zomer helemaal niet over nadenken. Dus ja, herfst, je hebt regen, je hebt wind, je hebt donkere ochtenden en natte fietsen. Je hebt bladeren die je 3 keer opruimt en die de volgende ochtend vrolijk terug zijn. En je hebt van die dagen waarop je naar buiten kijkt en denkt, ik ga vandaag nergens naartoe. Maar weet je wat? Dat is niet erg, want jij geeft ons daar eindelijk een excuus voor. Dus laat het maar regenen, laat het maar waaien. Laat die bladeren maar vallen. Laat het vroeg donker worden. Zet de lampen maar aan. Trek die dikke trui maar aan. Zet die ketel maar op en maak die soep maar warm. Pak dat vlieske en laat het maar gieten tegen het raam. Want herfst, jij bent geen tussenstop tussen zomer en winter. Nee, jij herfst, jij bent je eigen feestje. Met heel veel redenen om te zeggen, eigenlijk is het wel best gezellig zo. Dus bij deze een ode aan de herfst. Aan de donkere avonden, aan de koude neuzen, aan het binnenblijven en aan het naar buiten gaan.
0: Ja.
1: Aan het thuiskomen en vooral aan het heerlijke gevoel dat je krijgt wanneer je na een koude, natte herfstdag eindelijk binnen bent. Jas uit, jogging aan, choco erbij en dan naar buiten kijken en denken, ja hoor, regen jij maar lekker verder. Ik zit hier prima.
0: Verzameld werk van Anke Bukkings verschijnt in het najaar bij Uitgeverij het Poëziecentrum. Dankjewel Anke voor deze prachtige woorden. Mooi, mooi.
1: Wie wil
0: mooi.
1: Zich abonneren op mijn nieuwsbrief om dergelijke schrijfsels wekelijks te ontvangen vanaf heden?
0: Hoe lang zijn we daarmee bezig?
1: Zijn we happy of zijn we happy?

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Heurman. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
5: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Half zeven. Een tip voor een verslavend leven. Netflix-serie De Eetclub.
1: Oké.
0: Zeven afleveringen van een uur die je in één dag wil uitkijken. Je kan niet stoppen eenmaal je begint. Dus begin zaterdagochtend om 9 uur. Dat lijkt me een goed tijdstip. Ik zal zeggen waar het over gaat. Dat is een Nederlandse dramaserie gebaseerd op een boek van Saskia Noord. Dat is, die, ja, dat is eigenlijk zo de Hollandse Nicky French. Hè. Die schrijft allemaal van die thrillers. Gaat over vier welgestelde koppels, dertigers, veertigers, die perfect lijken voor de buitenwereld. Wonen in prachtige villa's aan de Hollandse kust. Alleen daarvoor wil je al kijken. Ja. Ja, een luxe leven, een beetje knokken of, maar dan zo oudere mensen. En ze noemen zichzelf de Eetclub, omdat ze om de beurt dinnerparties geven.
1: Okay.
0: Ja, met decadent, duur eten, met veel drank en drugs en partnerruil.
1: Oh, wow.
0: Maar ineens... Ja, er zit het al, een full frontal, alles. Maar ineens komt er een einde aan die dolle pret. Tijdens een woningbrand sterft een van die mannen en daarna breekt de hel los. Diepe geheimen en smerige intriges komen naar boven. En tot de laatste minuut blijf je jezelf afvragen, ja, wie heeft het nu gedaan?
1: Okay.
0: En de reacties van bekende Nederlanders tijdens de première van die Netflix-serie, die klonken zo.
2: Spanning, intrige, seks.
3: Ik wil meer zien.
2: Het is echt te gek.
4: Loes Haver kort, trouw met me.
2: Er zaten leuke grappen in. Het was fantastisch.
4: Heel veel
2: drama, maar ook heel veel geheimen.
5: Veel eten, veel drank, venijnigheid, jaloezie.
6: Allemaal vrouwen die de andere man van de andere vrouw willen. Maar ja, vooral wat een cast.
4: Het is oprecht fantastisch.
1: Nou, mooi. Ja,
0: en Loes Haverkort als de hoofdactrice eigenlijk van de serie. Maar ja, dat is niet alleen in Nederland een hit en in België, maar eigenlijk ook wereldwijd.
7: De Eetclub doet internationaal goede zaken. Wereldwijd lijkt het een ware hapklare hit te zijn op Netflix. In maar liefst 58 landen staat het in de top 10. In het Portugees. En in het Pools.
8: Oké, volgende.
9: Dobra, druga noga. Heel nooit kant af rustego.
7: Wie eenmaal begint aan de Eetclub, blijkt maar moeilijk te kunnen stoppen.
10: Ik heb al meerdere mensen gehoord die dan toch tot diep in de nacht het maar hebben afgekeken.
7: Ondertussen wordt er al flink gespeculeerd over een tweede seizoen. Want één gang lijkt voor de kijkers niet genoeg.
1: Oh, mooi, ja,
0: zo
1: positief.
0: Uit RTL Boulevard, Nederlands showbizprogramma. Ja, het is fijn, weet je. Ik was 2 weken geleden ziek. Ik heb 3 dagen niks kunnen doen. De 4e dag dacht ik ga de tv opzetten. Ja.
1: Het is niet meer uitgegaan.
0: In één druk uitgekeken.
1: Oké, okay, dat is een goede tip. Dat is altijd leuk als de herfst begint.
0: Oh.
1: Ja. Al zo'n tips te krijgen. De Eetclub. We hebben de Backstreet Boys nu klaar. Alsjeblieft.

Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: krijgt ook de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
6: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
9: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, nee. 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latré.
13: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar, niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
12: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van FIAS.
14: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
12: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis. Maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
11: Dit is Joe Gold.
15: Alleen maar golden hits
11: uit de 60s,
15: 70s
11: en meer.

0: Ach, kunnen we wel gebruiken op deze regenachtige dag. En ik vind ook zo dat er in het nieuws zo veel tristesse is. Hè. Ja, dat verhaal ook al van die aardappelboer die zijn twee kindjes had omgebracht. En nu is dat vandaag begint dat proces 5 jaar na de dood van kleuter Dean. Hè, dat proces tegen die Dave de Kok en zijn toenmalige vriendin. Dat gaat vandaag van start hè, in het Hof van Assise in Gent. Dat was in 2022. Vertrok die Dave de Kok. Je weet dat verhaal nog. Hè? Die was oppas
1: knuffel Peter. Je weet dat verhaal nog. Dat is een verhaal dat niemand ooit gaat vergeten.
0: Dat is gruwelijk, hè? Ja. Dus hij was oppas knuffel Peter, vriend van de familie. En hij vertrok toen die dag met de 4-jarige Dean met de bedoeling hem naar zijn grootouders in Antwerpen te brengen. Maar hij is daar nooit aangekomen. En later heeft hij allemaal verschillende verklaringen gegeven over wat er met die jongen zou gebeurd zijn, met die Dean. Maar hij werd dood aangetroffen in Zeeland een tijdje later. En op het proces dat vandaag begint, willen vooral de nabestaanden van Dean te weten komen wat er met dat jongetje in de laatste dagen en uren voor zijn dood is gebeurd. En er is ook, en dat is, het is gruwelijk, maar het is wel ook interessant om het eens te horen. VTM-misdaadjournalisten Farouk Özgünes en Katrien Sales hebben daar een docu over gemaakt van bijna een half uurtje. Kleuter Dean, de fatale rit. En die kan je nu bekijken op HLN en VTM Go. En het is echt om kippenvel van te krijgen. Want volgens Farouk en Katrien zijn de speurders onder andere in het onderzoek te weten gekomen dat die Dave de Kok, dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag door de Westerschelde-tunnel in Nederland nog is gereden. En dat hij er een kwartier langer over deed dan normaal. Het rijden door een tunnel, een kwartier langer dan normaal. Dus daar moet iets gebeurd zijn.
2: Vermoedelijk is hij voor de tunnel kwaad geworden op Dean. Hij zegt dat het zwart werd voor zijn ogen. Maar voor de rest kan hij zich daar zeer weinig van herinneren. Maar daar moet hij dus Dean mishandeld hebben. En de jongen is wellicht die nacht in de auto overleden.
3: Dat betekent dus dat hij naar zijn dealer in Koudekerk is gereden met het lichaam van Dean op de achterbank. En straffer nog, hij is daarna nog doorgereden naar Middelburg, waar hij dan een seksafspraak had, terwijl Dean daar op die achterbank ligt. En het is pas zaterdag namiddag dat hij naar Neeltje Jans is gereden om het lichaam van Dean daarachter te laten.
0: Oh, maar
1: ik wil nu niet populistisch klinken, maar dat is toch een monster dat nooit meer vrij mag komen, want het is de tweede keer dat hij dit gedaan heeft. Hè. Dave de Kok die kreeg eerder 10 jaar cel voor de dood van de 2-jarige Miguel, het kind van zijn toenmalige partner. In 2017 kwam die vrij en 5 jaar later doet hem exact hetzelfde. Dus die heeft gewoon 2 onschuldige kinderen vermoord. Daar komt het op neer. Dat is waanzin. En die foto's van die Dean, toen dat gebeurd was in 2022, dat was een prachtig kindje, een heel knap manneke. En hij was aan het spelen met een speelgoed hijskraan. En toevallig, hetzelfde leeftijd als mijn zoon Max. Mijn zoon had die ook. Ik ga dat nooit meer vergeten. En ik denk, elke ouder van een zoon, grootouder van een kleinzoon, ja, dit is een verhaal dat je nooit meer gaat vergeten, omdat je echt denkt, hoe kan dit? En hoe kan dat 2 keer gebeuren?
0: Ja, als je wel nog vrijkomt, nog oppas kan zijn, knuffelnonkel kan zijn.
1: Verschrikkelijk. En die moeder moet daar nu voor de rest van haar leven ook mee dealen.
0: Hopelijk wordt hij niet gestraft dat het echt onmogelijk nog eens kan gebeuren. Hè.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
1: Prix d'ici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Let us see you
2: shine. Kop
3: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
10: Krevel, leef beter.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Hoera, ze zijn er weer.
16: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
15: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
18: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
18: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
19: Schat, ik zie je graag.
20: Ja, maar?
19: Maar nee, geen maar.
20: Oh.
19: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: dit is iets. Dit is een bijzonder cijfer dat we hebben vandaag, Anke.
1: Ja?
0: Het komt tevoorschijn in beeld voor iedereen die zit te kijken naar ons. En ik zal het dan maar luid opzeggen voor iedereen die mee aan het kijken is. 777. 777 eigenlijk. Maar ja. je moet het een dikke...
1: Een vliegtuig, een Boeing.
0: Nee. Dat is het niet. De Boeing 777
1: landen. 007, maar dan 777.
0: Nee, wacht. Kan je een extra tip geven? Er is toch zoiets met dit soort cijfers dat bij jongeren heel populair was de afgelopen tijd. Weet je nog wat?
1: 67.
0: Ik begrijp tot op vandaag niet wat ze daarmee bedoelen. Maar je mag dat ook niet achterhalen, want dat vinden ze, daar worden ze echt foxwild van. Jongen, als je probeert als iets ouder ook 67 te doen.
1: Ja, maar dat is nu echt wel gepasseerd.
0: Voilà, maar nu komt 777 tevoorschijn.
1: Is dat de nieuwe hype?
0: Ja, dat is voor ons. Dat is meer voor onze leeftijd. Dus we mogen ook een keer een cijfer hebben, hè? In godsnaam.
1: Dus dat is
0: een stomme 67. 777. 777, ja, maar... zie mij doen.
1: Maar ja,
0: wat zou het kunnen betekenen?
1: Ik ruik aan alles dat het toch een duf cijfer wordt.
0: Een duf cijfer?
1: Is het zoiets zo van, allez, voor echt zo iets medisch of zo?
0: Iets medisch? Nee, het is 777. En het gaat de kwaliteit van ons leven verbeteren als we doen aan 777.
1: Ja, dat bedoel ik. Het is dus eigenlijk advies om gezond te blijven.
0: Nee, niet om gezond te blijven.
1: Tegen een hartaanval.
0: Niet tegen een hartaanval.
1: Tegen wat dan?
0: Om gelukkiger te gaan leven.
1: Oké.
0: De 777.
1: Oh, jongen.
0: Allee, jongen, help haar een beetje. Kom, dat is echt... Dit wordt de hype, joh. En Chloe de Bie gaat het uitleggen zo.
1: Echt?
0: Chloe de Bie gaat het
1: uitleggen. Oh, nu ben ik interessant.

0: Sandra zegt, het is een boodschap van de engelen dat je goed bezig bent, spiritueel. Ah. Stefanie zegt, wacht tot de 6-7 generatie ontdekt wat de echte 6-7 is. Om 6 uur opstaan, werken tot 7 uur, 6 dagen op 7, tot uw 67ste.
1: Ja.
0: Patrick zegt, oké, 7-7-7, dat lijkt mij 7 dagen per week, elke dag 7 pintjes drinken en 7 zakken chips eten.
2: Hey.
0: Voor mij is dat ook wel het leven. Ik snap het, Patrick, dat je dat stuurt.
2: Je drinkt nooit pintjes.
0: En er komt nog 777, dat is ook een quote van Monica in Friends.
2: Hoezo?
0: Dan gaat het over de 7 erogene zones van de vrouw. En dan doet ze zo 7, 7, 7, 7, 7. Ja, okay, zo. Tot climax.
1: Maar dat is al redelijk. Dat gaat al de goede richting uit. Want ja, Chloe de Bie, je weet wat ze is. Wat is Chloe de Bie?
0: Seksuoloog, hè?
1: Ja, en ook over
0: relatietherapeuten.
1: Ja. En het gaat niet over seks gaan. Niet echt helemaal over seks gaan, beste luisteraars. Dus no worries, de kinderen kunnen gewoon meeluisteren zometeen. Maar het gaat je leven wel veel beter maken, zegt zij Chloe de Bie, als je voor de 777 gaat. Dus zometeen.
0: Heel benieuwd.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: De mistjedatjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
10: Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
9: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business.
11: Proximus. Think possible.

0: van de dag.
1: Chloe de Bie, goedemorgen. Hallo, dag Chloe.
2: Goedemorgen Sven, dag Anke.
1: Het is altijd leuk om jou te horen in de ochtend. En het is speciaal, want Anke weet meestal het cijfer van de dag te achterhalen. Ja. Zeker met de hulp van onze luisteraars. En het gaat over de 777-regel, Anke. Dat is het eigenlijk. Een regel die dus blijkbaar bij de Joe-luisteraars nog niet gekend is. En waar ze misschien wel een profijt zouden kunnen meedoen, hè Chloe.
3: Heel benieuwd, Chloe, wat dat gaat zijn.
2: Ja. De 7-7-regel is eigenlijk een regel die al lang bestaat en die alsmaar meer furore krijgt op sociale media. En gaat over, Anke, elke 7 dagen op date gaan met uw partner.
3: Och.
2: Elke 7 weken een nacht of een weekendje weg.
3: Och.
2: En elke 7 maanden een langere trip of een vakantie met jullie twee.
3: Maar Chloe, dat gaat toch niet als je kinderen hebt?
1: Waarom gaat dat nu niet?
3: Maar de laatste keer dat ik met Tom ben weg geweest op date, goh.
1: Zeven jaar geleden, de 7-7-7-regel.
3: De voorbije 3 jaar zijn we 1 nachtje weg geweest.
1: Maf,
3: onder ons
1: dat is niet goed, hè, Chloe.
2: Maar Anke, dan moeten we dat veranderen.
3: Ja, maar ik wil het ook
2: die
3: al.
2: Regel, ja, voilà, kijk. Want die regel op zich, let op, het is geen wetenschappelijke regel. Dat is echt iets uitgevonden, omdat dat fancy klinkt, zoals 6-7. Maar die regel werkt wel, omdat je op die manier wel bewust tijd creëert voor elkaar. Hè. Nieuwe dingen ervaart, rituelen van verbinding en wel je relatie voorop ook een keer stelt. Want dat mag wel.
3: Ja, ik hoor het je heel graag zeggen en ook weer niet. Ik wil het heel graag doen, maar ik denk heel eerlijk. Wat dus om de elke 7 dagen een date, 7 week en nachtje, daar kom ik nooit.
1: Maar Chloe, ik hoor het je inderdaad wel graag vertellen. Ja. Want omdat het natuurlijk geen wetenschap is, maar iets dat iemand ooit verzonnen heeft, is het wel iets wat je in je hoofd kan steken, Anke. En waar je kan van denken, laat ons dat nu een keer voor een periode proberen. En misschien is dat dan wel, dat zoals van, laat ons nu 3 keer per week gaan sporten, zoals jij nu goed aan het doen bent. En dan kan je er misschien iets van maken, hè, Chloe, opnieuw.
2: Ja, want vaak zeggen mensen, moet die liefde dan gepland worden, hè, als we daar moeten mee beginnen. Terwijl uiteindelijk, alles wat we belangrijk en dringend vinden, krijgt altijd voorrang. Zoals de kinderen, de boodschappen, het werk, de afspraken. Maar onze relatie vinden we toch ook heel belangrijk en heel essentieel. Maar daar vinden we vaak dat het spontaan moet gebeuren. En dan zien we dat mensen eigenlijk bitter weinig doen.
1: Ja, ja.
2: Terwijl dat wel het fundament is van je gezin.
1: Ja, ja.
2: Als jullie als fundament beginnen afbrokkelen, dan gaat dat gezin ook brokkelen. Dus je moogt wel degelijk ook eens effectief tijd inplannen voor jouw gezin. En lukt dat niet om de 7 dagen? Oké. Maar als je het al de keer probeert, zoals Sven aangeeft, dan ben ik wel heel benieuwd wat dat met je relatie en dus ook je gezin gaat doen.
1: Ja, ik vind dat wel hoor. Ik vind dat er echt iets voor te zeggen. En ik hoop dat heel veel van onze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, dit is bespreken thuis. Om te zeggen van, ik heb dat nu gehoord, 777, maak er 666 of 888 van.
2: Ja, voilà.
1: Ja, of 326, 326, zoals bij Anke.
3: Ja, maar ik denk dat er veel mensen zoals ik zijn.
1: Ja, jawel.
3: Ik heb ook heel weinig opvang. Ik heb heel weinig opvang. Ik weet niet waar ik ze moet steken, die kinderen, als wij weggaan.
1: Maar je hebt de grote ouders, die
2: kunnen toch... Samen andere ouders.
3: Ja,
2: voor die 777, elk een ander moment. En dan kan je doorschuiven. En ik denk ook, het is misschien iets wat ik wel nog belangrijk vind om te vertellen. Het moet niet iedere keer zijn dat je op restaurant gaat of op hotel gaat. Want liefde hoeft niet altijd geld te kosten. Hè. Dat kan evengoed iets gezelligs zijn dat je gewoon met je twee doet. Samen gaan wandelen, koffietje gaan drinken, iets nieuws doen, iets met jullie twee. Dus het hoeft geen geld te kosten en laat het ook geen druk leggen. Hè. Het is niet zo dat als je dat doet, je relatie goed is. Nee, je relatie is goed als je ook doorheen de week attent bent naar elkaar, hè, en luistert. Dus niet enkel... Oh,
3: dat lukt ook al niet.
2: Nee, liefde is hard werken en seks ook.
3: Ik vind het super interessant. Ik ga nu naar Tom sturen. Nu weet ik wat er mankeert aan onze relatie.
1: 7-7-7.
3: We doen de 7-7 niet te goed.
1: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
1: Maar je moet niet belachen. Maar ik vind gewoon het idee van het in te plannen, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Want je plant alles in. Je plant wel een tandartsbezoek in, want anders ga je niet met je tanden naar tandarts. Je plant weet ik veel wat allemaal in. Alles voor de kinderen is maar normaal om in de agenda te plannen. Maar dat moment zou je dan niet kunnen doen eens om de zoveel
3: tijd. Ja, Sven, ik vind... Ja, dat is toch echt makkelijk spreken als je zelf geen kinderen hebt.
1: Ja,
3: mag ik dat eerlijk zeggen? Want,
1: mag je iets zeggen?
3: Want ik schakel mijn ouders alleen in voor werksituaties. Ik vind dat heel moeilijk om na werksituaties ook nog te zeggen, en nu wil Tom en ik ook nog eens gewoon op
1: Ik zal één dingetje zeggen.
3: Ga jij dan komen babysitten?
1: Ik praat over mijn privé niet zo ongelooflijk vaak, maar één klein dingetje, want we hebben geen kinderen en werken alle twee super hard en ook s'avonds zijn altijd afspraken. En we hebben altijd, bijvoorbeeld maandagavond, staat in thuis met met twee. En dan moet je, er echt al iets onwaarschijnlijk gebeuren om die maandagavond niet thuis met twee gewoon voor tv en iets lekker eten te doen. Dat is het, dus niemand komen aanbellen binnen korte maandagavond. Dat is van ons, hè. Dankjewel, hè. Dankjewel, Chloe.
2: Met veel plezier.
0: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
4: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wil en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
3: De Wever's deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zet vandaag en morgen extra agenten in. Vooral om te controleren of je je gsm gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat ze zich vervelen tijdens het rijden, zegt Veiligheidsinstituut FIAS, Stef Willems.
5: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
3: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Ook zij riskeren boetes van €200. In Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
6: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
3: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
2: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
7: 70s
2: en meer.

0: Radio.
1: Ah, het is wel een beetje nieuws van de dag. Het is ook de waarschuwing van de dag. Want dan zijn we met dubbel zoveel luisteraars. Want gewaarschuwde mensen zijn er twee waard. De politie voert vandaag en morgen grote controles uit op gsm-gebruik in het verkeer. Met een speciale focus voor fietsers en e-steppers. Want uit onderzoek van Verkeersinstituut Vias blijkt dat nogal wat e-steppers en fietsers al rijdend een berichten aan het lezen zijn. Met geregeld ongeval als gevolg, zei Stef.
2: Ja, als je als fietser of stepper je gsm al rijdend gebruikt, ja, dan heb je sowieso al één hand minder vrij. Ja, bovendien ben je ook nog eens afgeleid door wat je aan het lezen bent. Je moet daar vaak over nadenken, dus dat is heel gevaarlijk. Dat blijkt ook. 1 op de 10 steppers geeft toe het voorbije jaar een ongeval gehad te hebben door gsm-gebruik. Bij de fietsers is dat 3,5%. Dus dat is best gevaarlijk, dus zeker niet doen.
1: Ja, ik snap het wel allemaal hoor. Maar ze hebben er een onderzoek naar gedaan. Vooral jongeren gebruiken onderweg een smartphone. Tieners doen dat, maar ook 18 tot 24-jarigen. Daar geeft 1 op de 5 toe dat ze het doen. En het zijn er natuurlijk meer dan die het toegeven. En ik ga nu eens iets zeggen waar jullie niet mee eens gaan zijn.
3: Allee, nu komt het jongens, nu komt het hè.
1: Maar... Ik begrijp wel een beetje hoe dat gaat. Je zit op de fiets, al dan niet met een bende vrienden onderweg naar school. Als je met een vriend zit, zijn je misschien nog aan het kletsen. Maar je rijdt alleen, zoals op lange stukken waar je denkt, wow, je rijdt niet te rap. Je rijdt 12, 13, weet ik veel, 14 per uur. Komt een berichtje binnen, dan kijkt er toch een keer, dan zijn er vertrokken. Het kan gevaarlijk zijn. Ik weet het, je moet altijd je ogen op de weg. Je zit al te kijken, maar Sven, welke boodschap brengt jij nu?
3: Ja, maar ja, je brengt het heel soft, maar eigenlijk wil je gewoon zeggen dat het wel dat kan.
1: Ik begrijp dat wel eens gebeurt, ja.
3: Maar
1: ik ook wel nog eens, als ik aan de verkeerslichten sta, mogen wij dat ook niet doen? Kijken naar onze gsm, ja, sorry, heel eerlijk, ja, dat doe ik. Want die liggen naast mij. Als ik aan het rijden ben, niet. Maar zo, als ik daar aan de verkeerslichten sta, dat is ook verboden om daarna te kijken.
3: Ja, maar dat doe ik ook,
1: hè. Ik wil niet heiliger dan de paus klinken.
3: Maar heel eerlijk, ik vind het veiliger om het aan een verkeerslicht te doen.
1: Ja?
3: In de auto.
1: Dan op de fiets,
3: jongen. Ja. Op de fiets, daar wil ik nul tolerantie.
1: Nul tolerantie.
3: Maar die jongeren, die zijn al met 100 andere dingen bezig dan te goeie fietsen. Dat is zo gewoon, die hersentjes zijn gewoon anders geprogrammeerd. Die zijn eigenlijk nog niet klaar om gevaar in te schatten. En als je dan zo wat fatbike mensen hebt, ook nog eens even zo te scrollen, berichten, whatever, iets opzoeken. Ik vind het wel goed dat het gewoon duidelijk is dat het eigenlijk niet mag.
1: Het is echt compleet verboden.
3: Sorry, en ze hebben al geen helm op, geen fluohesje. Dat snap ik nog ergens, dat ze denken...
1: Nee, dat snap ik niet.
3: Ja, maar och Sven, je snapt wat het in het hoofd is van het kind. Het kind denkt, ik wil dat niet aandoen, dat was niet cool. Dat snap ik, maar ik vind zo, een gsm, nee, dat is dan oké, okay, als je cool wilt zijn, dan doe je geen gsm.
1: Ja. Oké.
3: Okay. Dus bij mij,
1: dat is
3: nul
1: duidelijk.
3: Tolerantie.
1: Ja, wees maar streng voor al uw kinders. Voilà. Nul tolerantie, dat is het begrip. Ja. Sorry dat ik even probeer een klein beetje begrip voor de tieners te hebben.
3: Ik heb dat ook. Ja, ik bedoel, kunnen wij voor alles en iedereen begrip hebben, hè?
1: Het gelijk, zo streng mogelijk. En avondklok voor alle jongeren. Vanaf 7:30. Elke dag.
4: Dit is Joe Gold.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.
0: Yo Gold.
2: Yo, ik ben Adele Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batsenfilms.
3: Batsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Doe, doe, doe.
7: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
7: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Nee, dat lukt niet.
7: Etias.
6: Doe, doe, doe, doe.
7: Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
9: Bisous.
11: T-Trade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T-Trade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t-tradebank.be.
12: Ramen, deuren, verandas?
13: Leenaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leenaars.be.

0: Oh ja, Anke. Oh, de berichten.
1: Heel veel berichtjes.
0: Ja, ja. Er zijn heel weinig supporters in het kamp Sven Ornelis die een beetje begrip had voor de jongeren. Iemand die zegt, hoeveel jongeren rijden nu vandaag nog rond met een gewone fiets aan 12, 14 km per uur? Ik zie er veel rijden met de gsm in de hand, koptelefoon op de koop toe en uw auto inhalend in een zone 30. Nee, natuurlijk moeten ze niet op een gsm zitten kijken. Anderen zeggen, goh, maar jongens, het zijn niet alleen de jongeren. Hè, dat moet je niet zeggen. Als ik hier kijk, de fietsers die passeren, zeker 5 op de 10 zijn op een gsm aan het tokkelen. Veel meer dan wat jij daarnet in het nieuws zei. En iedereen zegt, het is gevaarlijk. Mark heeft ooit een meisje op een fatbike aan eigen zien filmen en toen tegen de grond zien kwakken zonder helm. En Mark zegt, ik heb daar geen compassie mee.
1: Gilles heeft gisteren ook iets gezien. Goedemorgen, Gilles.
2: Goedemorgen, Anke.
1: Vertel eens, wat heb jij gisteren gezien, zegt?
2: Ja, ik was op een gewone provinciebaan aan het rijden met de auto. En op een gegeven moment stekt daar een auto zijn 4 pinkers op. En die moest nogal moeilijk achterwaarts indraaien op een oprit. Dus dat was echt wel een moeilijk manoeuvre. Uh-huh. Je stekt zijn 4 pinkers aan. Die zegt eventjes, oké, ik kan veilig indraaien. Maar dan heb je natuurlijk een grote blinde hoek als je indraait. Ja. En met natuurlijk dat hij over dat fietspad rijdt, komen er daar een paar jongeren aan, allebei met de gsm in de handen. En die moesten echt last minute alles remmen om niet tegen die bestelwagen te rijden. Dat is natuurlijk nog juist vermeden. En ik geef het toe, die fietser heeft voorrang, want die reed op het fietspad. Maar ik heb dan echt zoiets van, hou dan alsjeblieft toch eens tenminste het verkeer in de gaten.
0: Ja, ja. Je hebt gelijk natuurlijk. Je hebt gelijk.
1: Ja, en dan was dat meisje nog van haar oren ook aan het maken zijn, hè?
0: Was dat voorrang?
2: En die maakt nog serieus van haar oren ook en zoiets. Dus ik heb zoiets van, hallo, kijk eens eventjes voor je.
0: Maar gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid.
1: Sorry.
2: En ik maak het ook constant mee. Ik doe ook gewoon werkverkeer met de fiets. Hoeveel keer dat je belt, dat ze het niet gehoord hebben, oortjes in en op de gsm aan het kijken zijn, dat ze unies zien aankomen. Dus ik heb er echt inderdaad, ik volg de mening, nul tolerantie. Gewoon gsm weg. Maar als ik met de fiets naar het werk rijd, gsm verdwijnt van achteraan in de tas en ik kan er zelfs niet aan.
1: En zo hoort het. Maar Gilles, het spijt me. En het spijt me voor iedereen die nu zo opgefokt als de pest is. Want iedereen is nu aan het klagen in de app. Het gaat al lang niet meer over jongeren op gsm. Het gaat ook over mama's met buggies die de weg versperren terwijl ze op zijn gsm achter een buggy aan het wandelen zijn. Het gaat over mensen die aan het roken zijn achter het stuur. Wanneer wordt dat eens aangepakt?
0: Kom.
1: Ik denk ook van, laten we het onderwerp afsluiten. Ja. Welke plaats staat klaar?
0: Zo meteen stellen Lefty en Bas.
2: Zo snel ben ik niet opgefokt. Hoor. Even, nee, wijs gerust.
1: Maar alle mensen gewoon even terug zijn.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens op
5: Dijk. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: De take van de week.
1: Het is donderdag, dan spelen wij iets na. Een scène uit een film of een serie of een tv-programma aan jou om te raden, ja, om wat het precies gaat. En dan mag je zelf kiezen wat de prijs is. 10 filmtickets of een abonnement op streams. En je moet ook de keuze maken, de hartverscheurende keuze tussen chips en popcorn. We hebben eigenlijk de voorbije weken redelijk recente dingen allemaal gedaan, hè Sven?
2: Klopt, ja.
1: Maar vandaag ja, is het iets oldschool. Zelfs als je het niet kent, ken je het. Denk ik toch? Heb je het ooit gezien?
2: Ja, ik ken het volledige concept nu. Als je zou vragen welke film precies, dat zou ik dan niet weten.
1: Nee, het zijn heel, heel veel films.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar je moet gewoon...
2: Ja, het concept eigenlijk. De reeks eigenlijk, zeg maar.
1: Exact. Figuur, de reeks. De reeks die inderdaad nog... Waar constant op televisie komt, kun je dat ook nog op streams, VTM Go, dat staat er allemaal op.
2: Oké,
1: maar meer ga ik niet zeggen, hè.
2: Het is wel weer redelijk heftig, maar oké.
1: Het is met actie vandaag.
2: Ja, er gebeurt van alles, Daar gaan we.
3: Joe.
0: De take van de week.
4: Wow! Wat doet jij?
5: Uw leven redden! Ja!
4: Oh, top! Nu komt hij achter ons aan!
5: Maak
4: u geen zorgen. Mijn papa komt. Hij gaat die patronen zo toveren. Hij komt echt.
5: Harry, luister naar mij. Niemand gaat komen.
4: Nee. Hij komt echt.
5: Jij gaat dood, Harry. Jullie gaan allebei dood.
4: Expecto patronum. Je had gelijk, Hermelien. Het was niet mijn vader die ik had gezien. Ik had mezelf gezien. Huh? Ik zag hoe ik de patronen betoverd had. Ik wist dat ik het nou ook kon, omdat ik het gewoon alles had gedaan.
5: Huh?
4: Volg je me, slaat het ergens op?
5: Nee, maar bombarda!
1: Sorry voor al het geschreeuw, maar stuur het juiste antwoord waardoor jij de Joe-app... En nee, het is niet Jurassic Park, jongens.
0: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is

0: is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goedemorgen. In Gent start het assiseproces over kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is nog altijd onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, zegt gerechtsjournalist Erwin Verhoeven.
2: Pas na maanden heeft hij toegegeven dat ja, ik zat alleen met Dien in de auto. Dus de verwondingen die de wetsartsen hebben vastgesteld, ja, die moeten wel van mij komen. Het kan misschien zijn dat die jongen klappen gekregen heeft, maar dus wat hij echt gedaan heeft, dat zegt hij eigenlijk niet meer te weten.
1: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens binnenlandminister Quintin zit de extreem-linkse activistengroep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Scholieren zouden door hen aangezet worden tot geweld. Gisteren liep het studentenprotest volledig uit de hand. Winkels werden vernield en beroofd en bushokjes werden in brand gestoken. Quintin benadrukte dat jongeren op school horen te zitten en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder kondigde hij ook extra versterking aan bij de politie. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan, dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
3: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
1: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Er zijn al meer dan 200 meldingen binnengekomen over een aardbeving in Ruisseleden. Die gebeurde gisteravond op een diepte van 2 à 4 kilometer. En met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. Ook in Meulebeke, Isegem en zelfs in Oost-Vlaanderen werd de aardbeving gevoeld. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
4: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wil. En die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
1: De Wevers zijn deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig en maxima tot 16 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s, 70s en meer.
10: Dit is

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. In Gent is het assiseproces over kleuter Dien gestart. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Jeffer Massa.
6: Dat is pijnlijk, hè? Kijk dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal, hè. Vandaar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
5: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
7: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
5: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige periode en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.
4: Dit is Joe Gold. Met alle

0: Goedemorgen, hele fijne donderdag. Ik vind het altijd grappig als een nummer een antwoord is op een ander nummer.
1: Joe Gold.
0: Een van de bekendste voorbeelden is een nummer van Neil Young, Southern Man. Daarin kloeg hij aan dat mensen in het zuiden van Amerika toch wel lichtjes bekrompen zijn. Het antwoord kwam dan van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. En die Carole King van daarnet was er ook zo een. James Taylor had namelijk ooit een nummer gemaakt waarin hij zingt dat hij soms eenzaam is en geen vrienden heeft. En het antwoord van Carole King, You've Got a Friend. Ik hoop dat Joe Gold ook een beetje een vriend in jouw huis is geworden. Op ons kan je altijd rekenen, hè? 24 uur per dag. Al is het deze dagen wel met een ander vriendje dan wat je gewoon bent. Karel heeft vakantie, dus ik probeer de leemte, voor zover dat mogelijk is, elke dag in te vullen. Leuk dat je luistert. Don Rosenbaum mag je zo meteen verwachten. Het heeft flink geregend gisteravond, maar gelukkig was het niet zo erg. Swimming into deep water, zingt hij zo meteen. Eerst nog een nummer over vriendschap van deze Joe Cocker. What?

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Mannekes! Bompie! Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf?
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja!
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk!
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert!
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaerts Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
18: Dit is Joe Gold.
19: Alleen maar golden

0: La Vie en Rose van Grace Jones. Origineel van Edith Piaf, uiteraard. Het klonk bij haar wel helemaal anders. Grace Jones heeft haar duidelijke stempel opgedrukt. Dat leven door die roze bril en misschien wel door een gouden bril volgende week. Want we gaan echt goud weggeven hier bij Joe Gold. Daar moet je wel iets voor doen. Raf van Brussel heeft het gisteren heel goed omschreven, vind ik, in zijn filmpje Zwijgen is zilver, luisteren is goud. We zoeken gouden duo's. En als je er een hebt gevonden, dan is het misschien wel bingo voor jou. Ik geef je straks nog wel een duidelijk voorbeeld. Dan weet je helemaal precies hoe het werkt. Simon en Garfunkel, dat zou zo'n duo kunnen zijn trouwens. Eén van de twee komt zo meteen langs en het is niet Paul Simon, maar dus wel Art Garfunkel komt eraan met Bright Eyes. Eerst een titel die je ook zonder enige talenkennis kan meezingen. Woolly bully. Wat dat precies betekent weet ik niet, maar dat het voor sfeer zorgt, dat weten we wel. Sam the Sham en de Pharaohs.
1: Hey, woolly bully.

Dit is een nummer van Bobby Womack dat dankzij Quentin Tarantino een heel stuk bekender is geworden. Hij heeft het gebruikt in de film Jackie Brown en twee keer zelfs, aan het begin en aan het einde van de film. Ja, als hij een single twee keer gebruikt in een film, is het wel meteen goed raak natuurlijk. Across 110th Street van Bobby Womack en Peace. CCR, Creedence Clearwater Revival zijn de volgende hier op mijn lijstje. Bad Moon Rising is er bijna. Eerst nog eens terug naar de bioscoop en ook wel een beetje vrolijker dan Quentin Tarantino, dat moeten we toch wel zeggen. Het gaat over de zomerliefde, het komt uit Grease en het is van John Travolta en Olivia Newton-John.

0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja,
5: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
9: Stihl. Sterk werk.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: I beg your pardon.
14: Samen aan tafel.
13: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
14: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
13: I love the witloof van de Lunch Garden.
15: De Mistje Dutchess van Connections.
16: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
17: Tjoe, dat heb ik gemist.
18: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections. Krevel.
19: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
18: Krevel. Leef beter.
20: Hoe mag die steek gebakken zijn?
21: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, enfin, ja, rosé, zoals ze zeggen, hè.
20: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste.

0: Dit nummer werd geschreven door een man die we wel eens draaien hier bij Joe Gold, Cat Stevens. Al wil hij zelf niet meer zo genoemd worden, hè. We moeten eigenlijk Yusuf Islam zeggen tegenwoordig, maar zo kennen we hem niet echt natuurlijk. Hij heeft wel die Wild World geschreven en hij stond ook mee in de studio toen Jimmy Cliff het opnam. Hij kwam een beetje helpen. En ik ga nu hetzelfde doen, ook een beetje helpen als je volgende week hier in de prijzen wil vallen.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Want het blijft toch wel bijzonder wat we gaan doen. We gaan 4 keer goud weggeven volgende week. Wat moet je doen? Wel mee op zoek gaan naar een gouden duo. We zullen telkens bij het begin van het uur duidelijk maken welk gouden duo het is. Ik geef een voorbeeld, Tina Turner en David Bowie. Als dat dus het duo is dat we zoeken, moet je heel aandachtig luisteren tot je 3 platen van hen op een rij hoort. Eerst een van Tina Turner, The Best bijvoorbeeld. Dan een van David Bowie, China Girl bijvoorbeeld. En dan een van hen samen, dat nummer kennen we, dat is Tonight. Als je die 3 singles op een

rij hoort, dan is het zaak om zo snel mogelijk gold door te sturen via de Joe-app. Maar dat doe je dus wel pas op het moment dat je de single met hen allebei hoort. Als dat duet er is dus. En als dan je telefoon rinkelt, dan zou ik jou wel eens aan de lijn kunnen hebben. Met het goede nieuws dat je de goudstaaf krijgt van 2500 euro. Ik duim alvast dat ik jou aan de lijn zal hebben. We gaan hier onze vleugels uitslaan richting 11 uur, want het fantastische Eagle komt eraan van ABBA. Daarnet hadden we al Jimmy Cliff. Hier is nog een Jimmy. Maar deze keer is het de titel van Boudewijn de Groot.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
8: Een goedemiddag. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op 2 na meest voorkomende verslaving in ons land. Na cannabis en alcohol. Het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
9: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
8: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. In Aalst is een fietser in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een lijnbus. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde gisteravond al, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Politie en parket onderzoeken dat nog. In Spanje roepen de vakbonden op tot een nationale staking op 11 november. Aanleiding is de wooncrisis waarvoor mensen al dagen op straat komen. Ze zijn het niet eens met de hoge huurprijzen en het tekort aan woningen. Spaans premier Pedro Sanchez kondigde intussen al vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden.
0: Dit is Joe Gold.
10: Met Alain Klaas.

0: vertelde onlangs dat Chick een nummer had gemaakt voor Diana Ross. Dat was Upside Down.
1: Joe Gold.
0: Wel, ik heb toen niet alles verteld, want ze hebben nog meer nummers gemaakt voor haar. Bernard Edwards en Nile Rodgers. Bijvoorbeeld I'm Coming Out is er ook zo een. En de single die we daarnet hebben gehad, My Old Piano, die is ook het resultaat van die samenwerking. Ze heeft wel iets gedaan waar die van Chick niet zo gelukkig mee waren. Ze heeft al die nummers namelijk opnieuw laten mixen achter de rug van Bernard Edwards en Nile Rodgers. Ze vond dat haar stem een beetje te ver weg zat. Maar toen het stuk voor stuk grote hits werden, vonden ze dat al een stukje minder erg. Goedemorgen. Dit is Joe Gold, zonder Karel deze week en volgende week ook. Ik hou de winkel open, maar wel met dezelfde spulletjes. Het beste uit de 60s en 70s. Voor dat oudste decennium mogen de Beatles zorgen zo meteen. Here Comes the Sun kunnen we gebruiken op deze dag. Hè? Het is wennen na die Indian Summer die toch tot gisteren heeft geduurd. En eerst nog de man waar ik het daar straks al over had. Als schrijver van Wild World van Jimmy Cliff. Hier is de man, Cat Stevens, met Father and Son.
2: It's not

0: keer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
14: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
14: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel op onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Alleen maar golden hits.
18: Uit de 60s,
6: 70s
18: en meer.
6: Dit is Joe Gold.

Hij was behoorlijk aan het balen toen dit nummer ingezongen moest worden. Ja, er was een planningsprobleem met de studio. En die hadden alleen nog een plekje om 22:00. Nu is dat voor ons waarschijnlijk al een uur waarop we behoorlijk actief zijn. Maar voor artiesten die vooral 's nachts leven, is dat zo ongeveer middernacht qua gevoel. Dus hij was er niet zo gelukkig mee, maar professioneel als hij is, is daar niets van te merken. Integendeel, het werd een van zijn grote hits, Sailing van Rod Stewart. Ik denk niet dat jij ze in de schoenenkast hebt staan, die Blue Suede Shoes. Oh wel, je weet nooit, hè? Misschien als eerbetoon aan de man die we zo meteen gaan draaien hier bij Joe Gold. Elvis Presley komt er dus aan. Eerst met onze twee voetjes in de disco, want dit komt uit die periode, eind jaren 70. McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now.

dat was niet altijd het geval de afgelopen week. We hebben een paar keer hardnekkige mist gehad. Het leek mij heel erg lang geleden zelfs. Ik zag dat nog wat mensen hun mistlampen niet meer wisten staan. Gevaarlijke toestanden waren het. Maar Johnny Cash had er duidelijk geen last van. I can see clearly now. Vandaag geen mist buiten, maar wel bijzonder veel regen. Als je in de app kijkt en je ziet een wolkje met druppeltjes en daaronder 100% staan, dan weet je dat het geen vrolijke donderdag is. Maar gelukkig is er Joe Gold met 10cc binnen enkele minuten. Maar eerst naar een plekje waar je graag terechtkomt, al staat er misschien nog wel een berg afwas en al ligt de kat precies op die plaats in de zetel waar jij zou willen zitten, het blijft toch wel jouw plekje. En Crosby, Stills, Nash & Young hebben er een prachtig nummer over gemaakt. Gaan we nu naar luisteren. Our House.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
3: De Simo!
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
6: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Nee, ja, dat lukt niet.
6: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.

0: Het zou zomaar onze baseline kunnen zijn. The beat goes on, het stopt hier nooit. De aflossing van de wacht is hier alweer netjes geregeld zelfs. Astrid Philips is binnengewandeld. Je hoort ze zo meteen na het nieuws van 12 uur. You ain't seen nothing yet. Dat is niet alleen een aanmoediging om te blijven luisteren naar Astrid. Het is ook gewoon de eerste single die ze zal draaien van Backman Turner Overdrive. En wij nu rustig naar dat nieuws van 12 uur. Kalmpjes aan, geen overdrive. Elton John zorgt ervoor. In zijn repertoire is het lastig kiezen natuurlijk. Hij heeft echt tientallen topnummers. We hebben er één gekozen waar je misschien niet meteen aan zou denken, maar wel een prachtig nummer. I guess that's why they call it the blues. Eerst Barry White, die stond op het afgeronde nummer 100 in onze recentste 70's top 1000 met deze. Can't get enough of your love, babe.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
8: Een goedemiddag. In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
9: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken, zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
8: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op 2 na meest voorkomende verslaving in ons land. Na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
10: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt. Een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten. Waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken. Met alle gevaren van dien van overdosis.
8: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger. Omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
11: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
8: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen dus, maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog altijd koning Charles. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
7: Dit is Joe Gold met Astrid.

0: dat we de donderdagmiddag meteen goed stevig vastpakken met de muziek van Backman Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Goedemiddag en zo welkom op deze donderdag. Hè. 8 oktober zijn we intussen alweer in 8 oktober en de herfst lijkt dan toch doorgebroken te zijn. Hè. Extra warm maken dan nu met de Righteous Brothers en Unchained Melody.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s, 70s en meer.

Bij mij is het vandaag met een restje spaghetti van gisteren te doen. Een beetje water, altijd een koffie bij de hand. Dat mag ook gerust net een beetje fancier. Een glass of champagne met Sailor. Straks dan hier bij Joe Gold. Nog meer in die golden hits duiken met Billy Ocean, The Rolling Stones. En nu Gloria Gaynor. I Will Survive. Goedemiddag.

0: dat 25e album, dat is er intussen al even. Die Foreign Tongues van de Rolling Stones. En dan wordt het hopen, blijft het hopen eigenlijk, op een tournee. Maar voorlopig is het toch Keith Richards die blijft de boot afhouden. Ja, 82 ook. Ik snap het dat je niet nog even op die leeftijd de hele wereld wil rondtrekken. Zometeen wel bij ons, de Rolling Stones en Sympathy for the Devil.
1: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loes.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Waar?
16: Nee, geen maar.
17: Alsof.
16: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
9: Snoeien.
18: Blazen.
9: Maaien.
18: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparisxl.be of bij je Cyparis XL.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Reinaars Aluminium.
22: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

heeft een fluisterzachte stem, hè? Lindsay de Pol, maar vergist u niet, vooral ook, want het is pure power. Want ze was de allereerste vrouwelijke singer-songwriter in het Verenigd Koninkrijk die haar eigen muziek schreef en dan ook nog eens produceerde. Lindsay de Pol met Sugar Me. En nu dan klaar voor niet te stoppen disco-punk, maar eerst nog aftrappen vooral met Billy Ocean. Are you ready?

zou het kunnen dat je toch één keer Doe hebt meegezongen met deze Peterman van Ja, kan denk ik bijna niet anders. Zeg je Aretha Franklin, dan zeg je waarschijnlijk wel eens R.E.S.P.E.C.T. of Think. Maar vergeet ook deze heerlijke soul classic niet, waarvoor ze trouwens een Grammy kregen. Aretha Franklin en Chain of Fools.

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: En nee hoor, het was nog lang niet gedaan. Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Waar ik je nu mee pak in pure meeslepende romantiek zoals niemand anders kan dan Bobby Vinton. Dit is hem met Hurt.
1: Dit is Joe Gold.

Wat het daarbuiten ook mag zijn, laat u vooral niet vangen. De zon gaat wel degelijk opnieuw aan met Ricky Nelson dan nu. En Hello, Mary Lou. Hello.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens. Bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
6: Een goedemiddag. In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
7: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
6: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
8: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
6: Landminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

De swingende gitaar van Mark Knopfler, als je die hoort, geef toe, dan weet je gewoon dat het een goede donderdag is en dat het dat ook vooral mag blijven. En ik kan jou dat bevestigen. Ik zie namelijk dat David Bowie nog voorbij komt, Chris Andrews, Tom Jones mag zijn strot ook nog eens opentrekken. En hier, met deze schone baslijntjes hier, kan je toch ook alleen maar vrolijk worden, hè? Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman.

alstublieft, graag gedaan. You'll never walk alone. Dus blijf ik graag ook tot 3 uur deze middag op post hier bij jou, bij Joe Gold. De bassist van de Philadelphia International All-Stars had niet de meest uitdagende job, maar hij maakt eigenlijk wel heel de plaat, hoor. Bijzonder aanstekelijk werk hier in Let's Clean Up the Ghetto.

0: Michael Jackson dan was amper 11 toen hij bij de Jacksons al zong. Dus niet zo gek, denk ik, dat hij muziek schreef die jou terug naar de schoolbank bracht. ABC, zo meteen voor jou.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
14: Peugeot.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
16: Hurman. Zet de puntjes op de O.
15: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.

Daarmee zaten we nog eens in de 60s met die onnavolgbare Tom Jones en Help Yourself. Ja, de 60s, 80s, 70s, die komen hier volop aan bod bij Joe Gold. En die 70s benoemt David Bowie ook graag als zijn de Golden Years. En nog een goede vingerknip eraan te pas ook. Goedemiddag, welkom bij

Peter's Keller met Your Lady. En omdat de balans altijd aangenaam is, komen de mannen ook aan bod. Yesterday Man, straks met Chris Andrews. Na dit zonnetje nog. De grootste hit van Garland Jeffries, Matador. Joe.

0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei.
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Schat, ik zie je graag.
13: Ja, maar...
12: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

mag het nog net een beetje brutaler eraan toe gaan bij Chris Andrews in Yesterday Man. Nu dan loopzuivere harmonietjes van de mooiste soul ook, hoor. Uit Groot-Brittannië is dit Real Thing, You to Me.

Lo-Fi Headwords. En nu dan muziek uit zowel 1990 als 1980. Toen leerden we het voor het eerst kennen. Deze Sniffende Tears met Driver's Seat. Maar dus 10 jaar later dook het ook nog eens op in een reclamespotje van Pioneer Car Stereo. En toen kreeg het nog eens een tweede leven. Sniffende Tears dus, Driver's Seat.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Hoera, ze zijn er weer.
6: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
5: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
10: Een goedemiddag. In Luik verloopt de nieuwe protestactie rustig. Honderden jongeren zijn er opnieuw samengekomen aan de universiteit om te betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het volledig uit de hand. Journaliste Demi van den Ede.
11: Af en toe halen ze ook iemand uit de straat om ze te fouilleren, om de rugzak te controleren, om te kijken van zitten daar verboden middelen in. Als daar verboden dingen in gevonden worden, dan worden die mensen ook meegenomen met een politiecomité. Dat hebben we nu ook al enkele keren gezien. Dus je ziet echt wel dat de politie hier zeer streng is.
10: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
12: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
10: De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité bekendgemaakt. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

CCR, have you ever seen the rain? Oh, jawel, maar heeft ook wel altijd iets gezelligs, vind ik. Toch zeker als je binnen mag vertoeven. Welkom hier nog steeds bij Joe Gold. Ik pak je nog een uurtje mee, hè. Met muziek van Andy Williams erbij, de Hollies, Barry Ryan straks. En nu de vrolijke discotheek intrekken met D-Barge.

onder je vel kruipen, hè? Die She van Charles Aznavour. Het is donderdag 8 oktober. We klimmen een klein beetje dichter bij die maandag 12 oktober. En daarover moet ik het nog wel eens hebben, want dan wordt het alleen maar extra boeiend hier bij Joe Gold. Eerst nog muziek van Penny McLean, Lady Bump en ook Barry Ryan al met Eloise.

0: Lady Bump van Penny McLean. Zometeen dan opnieuw goed in- en uitademen samen met de Hollies. The air that I breathe.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
9: Panzers voor life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Haar de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
10: Krevel.
11: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
10: Krevel. Leef beter.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op ikea.be.
16: Ramen, deuren, veranda's. Leinaars
17: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Don't Save Your Kisses For Me. Goedemiddag op deze donderdag 8 oktober. Ja, het weekend begint al een klein beetje te lonken. Maar ik denk dat die maandag daarna nog interessanter wordt. Maandag 12 oktober. Vanaf dan beginnen we eraan hier bij Joe Gold. Dan delen we goud uit. Elke keer, elke dag opnieuw goudstaven ter waarde van €2.500 van de Europese goudstandaard. En wat moet je daarvoor doen? Vanaf maandag elke dag opnieuw op zoek gaan naar de gouden duo's die je eerst apart krijgt te horen en dan als derde plaat komen ze ook nog eens samen aan bod. Heb je 3 op een rij, dan mag je gold doorsturen via onze app. Heel veel succes, maar blijf vooral genieten dus van de muziek, ook nu al. Hè. De Everly Brothers en Bye Bye Love.

Nile Rodgers bij Chic met I Want Your Love. En die liefde die krijg je veelvuldig met tekst erbij, hoor. Want oorspronkelijk was het een instrumentaaltje, hoorde het bij de film uit 1970 bij Love Story. Maar uiteindelijk kwam er toch tekst aan te pas en kon Andy Williams dan ook iets inzingen. Love Story, Where Do I Begin?

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Mannekes. Pompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blief.
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
3: Ja, ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Decimo!
9: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
11: Ja. Kom een keer kijken.
12: Amai. Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
17: Ook in mij?
16: Yup, start vandaag nog op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
21: Proximus presenteert.
22: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
23: Ja.
22: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
23: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
22: Nee, dat is louche.
21: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

zich niet zo heel erg veel om het lijf. Hè. Die tekst komt er heel vaak opnieuw in terug. Maar het is zo'n fantastische plaats. The Emotions met Best of My Love. En nu dan alle eer aan de gitaar van Eric Clapton. Die zijn wah-wah-pedaal heerlijk laat janken. Op een manier alweer die de rockmuziek veranderde. Hè. Cream is dit met White Room.

Stevie Wonder is aan het funken in zijn Superstition. Ja, ik heb mijn betere platen duidelijk voor het einde gehouden. Hè? Want hier krijg je ook nog eens Daryl Hall, John Oates met I Can Go For That, No Can Do. En het is van goed, beter naar best zometeen na 3 uur met Raf van Brussel. Veel plezier.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Een goedemiddag. Op het assiseproces rond de kleine Dien in Gent wordt nog altijd de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Al sinds vanmorgen. Dien was 4 toen hij 4 jaar geleden vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is voor de moeder lastig om alle details te horen, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dat is toch wel moeilijk, omdat hier elk detail over wat haar kind heeft meegemaakt uit de doeken wordt gedaan. En ze zit de rij achter mij op de publieksbanken en ik hoor haar geregeld mompelen, zuchten. Ze heeft het echt wel moeilijk als het over Dien gaat, maar ze wordt hier toch wel heel goed bijgestaan.
4: Ook de toenmalige vriendin van de kok staat terecht. In de buurt van Murcia in Spanje zijn 5 fietsers aangereden door een auto. Wellicht bewust, want de bestuurder keerde na de aanrijding terug. Mogelijk om dat nog eens te doen. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 minder erg. De man vluchtte na het incident weg, maar de Spaanse politie kon hem even later toch oppakken. Het gaat om een man van 42 die eerder al veroordeeld was voor doodslag en testte ook positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Volgens het comité voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is nog maar 1 Belg die ooit de Nobelprijs voor de literatuur won, Maurice Maeterlinck in 1911. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer. Veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
3: Dit is Joe Gold
6: met Raf van Brussel.

0: Roche.
1: Afgelopen maandag nog 83 geworden, die Steve Miller.
2: Joe Gold.
1: Een fijne donderdagmiddag. Vandaag is het National Hero Day, de dag van superhelden. Redders in nood en mensen die op het juiste moment net dat beetje meer doen. Maar een held hoeft natuurlijk niet altijd zo'n cape te dragen. Soms is het gewoon degene die als eerste de koffiemachine aanzet op het werk. Je helpt verhuizen zonder te klagen of zegt, laat maar, ik zal wel even rijden. Dus vandaag een applaus voor alle grote en kleine helden. Wel zijn. En voor de komende uren zorg ik alvast voor de soundtrack. Heel fijn dat je luistert. Jij bent ook een van mijn helden.
2: Dit is Joe.

0: heeft als bijtitel tussen haakjes Candles in the Rain, maar de officiële titel is Lay Down, van Melanie en de Edwin Hawkins Singers. Gebracht ook op Woodstock op een zeer indrukwekkende manier.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Het zal wel zijn, zeg. Goud, het blijft iets bijzonders, hè. We spreken over iemand met een gouden stem, dat is waar, hè. We spreken over gouden platen omwille van uitzonderlijke verkopen. We spreken over een gouden generatie. En als iemand zegt dat er een echte goudstaaf te winnen valt, ja, dan wordt iedereen plots heel aandachtig. En dat is nu precies wat er vanaf volgende week maandag zal gebeuren hier bij ons. Bij Joe Gold. We mogelen namelijk, dat is een nieuw werkwoord eraf, we mogen namelijk echte goudstaven weggeven ter waarde van 2500 euro per goudstaaf. Wat moet je doen? Je moet goed luisteren naar onze gouden duo's. Hoor je eerst twee artiesten apart en daarna samen in één nummer, dan moet je meteen Gold in de Joe-app sturen. G-O-L-D. Gold. Het lijkt misschien abstract, maar ik ga je een voorbeeldje geven. Ik weet niet of het mag, maar dan wordt alles misschien duidelijk. Stel dat je volgende week bijvoorbeeld deze John Travolta hoort. Oh, ja, dat is John Travolta. En daarna hoor je deze. De fijnste Olivia Newton-John. En dan, en dat is vooral heel belangrijk, dit. Dat is een duet met die twee. Dan moet je dus Gold sturen in de Joe-app. En wie weet eindigt jouw luistermoment straks niet alleen met een gouden plaat, maar met echt goud in je handen. Een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Als dat niet als muziek in de oren klinkt. Ik denk het wel.

0: Hij zal tot het einde der tijden Mr. Knight of the Proms blijven natuurlijk. John Miles. Vandaag in 1969 kwam Abbey Road, het 11e studioalbum van de Beatles, binnen op de eerste plek in de Britse albumcharts. Na de reclame draai ik iets dat niet op die plaat stond. Dat is durven. Hè.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, wat was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
1: Bij CyparixL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C deals op icyparixl.be of bij je icyparixl.

Fortunes bij Joe Gold met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. We moeten er sinds vandaag weer aan geloven, hè, aan dat regenweer. Maar we laten het niet aan ons hart komen. Gisteren bepaalde het rad dat ik vandaag op 8 oktober zou teruggaan naar 1979. Twee niet zo fijne berichten. Er was een explosie in Calo op die dag. In het fort Sint-Marie te Calo vond een zware explosie plaats waarbij 13 doden vielen. Er was ook de ramp met de Betelgeuze, een Franse olietanker, die explodeerde bij een gasopslagterminal in Bantry Bay in Ierland met 52 doden tot gevolg. En politiek in ons land, Paul van den Boeijnans, die werd op 8 oktober 1979 verkozen tot de voorzitter van de PSC, de Parti Social Chrétien. Hoe de hitparade de top 3 eruit zag van 8 oktober 1979... Dat hoor je zo meteen in de Joe Gold Rewind. Dan overloop ik de top 3 en draai ik de nummer 1 van 8 oktober 1979.

0: Volgens de legende gaat dit nummer nog 8 dagen door. Maar we hebben de singleversie. I've Got the Music in Me van Kiki D en haar band. En daarom is het de Kiki D Band. Choco! Rewind. Het rad waar ik gisteren aan mocht draaien heeft beslist dat ik vandaag terug ga naar de hitparade van 1979. Dus meer bepaald 8 oktober 79. En ik draai voor jou, of ik overloop, de top 3.
1: Nummer 3. Tell me why I don't like
0: Mondays. Tell me why I don't like... De ultieme maandagochtendsong Bob Geldof. Die klinkt alsof zelfs de wekker hem persoonlijk beledigde. Al zit er achter die catchy melodie eigenlijk een behoorlijk donker verhaal, hè, van een high school shooting. The whole day down. The Boomtown Rats met I Don't Like Mondays.
1: Nummer 2. Cuando se
0: quiere. Ja, ja, Julio vraagt maar één ding. Hou van mij, hou heel veel van mij. En zoals alleen Julio dat kan, klinkt zelfs een eenvoudige liefdesverklaring meteen alsof er ergens kaarslicht, een balkon en veel te dure wijn klaarstaat. Julio Iglesias met Quiereme Mucho.
1: Nummer 1.
0: En nummer 1 was op 8 oktober 79 een soort relatiebreuk zonder lange WhatsApp-discussies. Gewoon, nee, wij praten niet meer. Cliff klinkt opvallend vrolijk voor iemand die compleet genegeerd wordt. Misschien zat hij al stiekem op mute in de conversatie. De nummer 1 in onze hitlijsten van 8 oktober 79. We Don't Talk Anymore van Sir Cliff Richard.
2: Joe Gold,
1: Rewind.

0: Mannekes, wat een stem heeft die man toch. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Na de reclame, 6 broers met een boodschap die eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Maar zonder muziek wordt het namelijk heel stilletjes.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst Doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
11: Krevel. Leef beter.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
13: Ego Keukens.
12: Open deze zondag.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Heurman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
16: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
18: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
19: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

gitaar aansluiten, benen uit elkaar en boogie tot de meubelen verschuiven. Dat is Status Quo. Dit is totaal iets anders. Sometimes the world is a valley of

0: George McRae en Rock Your Baby bij Joe Gold. Na het nieuws gaan we een beetje terug naar het muzikale equivalent van Ga terug naar start bij Monopoly.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, er is een lek geweest.
2: Oei.
3: Met zijn zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
11: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
10: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar dus niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij opnieuw 15 graden.
9: Dit is Joe Gold
12: met Raf van Brussel.

Zoveel dramatiek bij John Travolta. Sandy, maar wel een mooi nummer, hè. Je verwacht veel in het Europees Parlement. Verhitte debatten, stevige discussies, misschien zelfs af en toe een ongemakkelijke stilte. Maar een naakte, vergulde Donald Trump, die stond waarschijnlijk niet op de agenda. Maar in Straatsburg is deze week een opvallend kunstwerk opgedoken. Een 2,5 meter hoge Golden Trump, zonder kleren, met een gigantische golfclub en zittend op de schouders van een veel kleinere man. Het beeld heet The Orange Plague, oftewel de Oranje Plaag, en is bedoeld als kritiek op de manier waarop macht volgens de kunstenaar wordt uitgeoefend. De man onder Trump zou zelfs symbool kunnen staan voor Europa, dat het gewicht van de grootmacht moet dragen. En voor alle duidelijkheid, dit is geen stiekeme actie van een overijverige kunstenaar. Nee, nee. Beeld staat er met toestemming op uitnodiging van een Deens Europarlementslid. Trump zelf, die heeft voorlopig nog niet gereageerd.

0: Mooi, hè, die Joe Jackson. Straks een plaat met een boodschap die heerlijk eenvoudig klinkt. Liefde is alles. Alleen de muziek helpt ook een beetje. En een goudstaafje ook.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: De Mystery Dutchess van Connections.
13: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
14: Doe me, gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Reinhards Aluminium.
18: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.

verliefd zijn mocht, maar blijkbaar liefst met toestemming van de schoonvader in spe. Adamo bij Joe Gold. Het Vlaams roodbruin bier, daar staan we voor bekend, hè, voor onze bieren, heeft voortaan Europese bescherming gekregen als beschermde geografische aanduiding. Dat betekent niet dat eender welk roodbruin bier zich zomaar mag noemen. Het moet voldoen aan een vastgelegd productieproces en een duidelijke band hebben met de welbepaalde streek. Typisch voor het bier is de gemengde gisting en de rijping, volledig of gedeeltelijk in grote, rechtopstaande eikenhouten voeders. Net die rijping met verschillende gisten en bacteriën zorgt voor die typische fris-zure complexe smaak. Voortaan geldt dus ook voor dat roodbruin bier een beetje hetzelfde principe als bij champagne. Het etiket mag niet zomaar stoeven, het moet ook echt van goede kom af zijn. Dat is weer goed nieuws voor onze roodbruine bieren. Laat ons onze eigen producten maar op een piedestalletje zetten en fier op zijn. Er wordt al genoeg gezaagd en geleuterd. David Bowie en Heroes.

0: één piano. Een prachtige melodie en vooral die rauwe doorleefde stem van Joe Cocker en zijn versie van You Are So Beautiful. Na de reclame twee mannen die geen visitekaartje nodig hebben, want ze zingen gewoon wat ze zijn.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.

2 minuten 44 seconden zingen over één witte duif. George Baker, die kan dat. Ik had het daarnet al over het Vlaams roodbruin bier. Wel, we blijven onze geweldige Belgische exportproducten, oh my, dat kwam er niet uit, op een piedestal zitten. Want Kuifje blijft ook scoren, zelfs meer dan 70 jaar na zijn reis naar de maan. De Lego-versie van de beroemde rood-witte maanraket, die kennen we, is dubbel in de prijzen gevallen bij de Belgische Toys and Games of the Year. De Lego-set die mikt duidelijk op volwassen nostalgische zielen. Ze telt 1283 steentjes, is bijna een halve meter hoog en bevat onder meer Kuifje, kapitein Haddock en Bobby. De raket die won in de categorie Kiddled Construction en kreeg ook nog een extra erkenning bij de verkiezing. De jury die bekroont speelgoed onder meer op originaliteit, creativiteit, kwaliteit en speelwaarde. Dat is fantastisch nieuws. Kuifje ging ooit naar de maan en nu schiet hij ook nog eens recht naar de prijzenkast.

0: Happening van Diana Ross and the Supremes. Na het nieuws, een van de weinige platen waarbij de choreografie gewoon in de titel zit. Na het nieuws met Niels Rosa Peralta.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
3: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
2: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
3: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
2: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner, dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat ook in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen 5 kinderen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd. Dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt er heel sterk op dat Rusland niet meer gefocust is op dit moment op het innemen van Oekraïns territorium. Dat lijkt niet te lukken. Wat wel lijkt te lukken en waar Rusland nu voluit op inzet, is simpelweg het onmogelijk maken van het overleven van de burgerbevolking in Oekraïne.
2: Het Oekraïnse gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. En sport, Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China. Hij versloeg in de 1e ronde een Tsjech in 2 sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Koppejans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in 2 sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit is Joe Gold. Met

Ah, I love it. The It's Alright van Christopher Cross. En Patrick Joken die stuurde daar straks, ah, die Actua-plaat, I love it. Ik ben rond die tijd altijd onderweg met de wagen met Joe Gold op de radio. Ik zoek me dan een parkeerplaatsje en zoek rustig een passende oldie goldie om daarna rustig en goedgezind de weg te vervolgen met keigoeie muziek. Dank jullie wel, Raf en alle andere collega's. Dat is ongelooflijk graag gedaan, beste Patrick. En ik kijk al uit naar jouw suggestie wat die Actua-plaat betreft. Dat is voor na... Even kijken, Four Seasons. En deze rozentuin van de sympathieke Lynn Anderson.

0: Als de man verkouden zou zijn, zou hij dan Frankie Valling heten? Och, my sorry. Frankie Valling, Four Seasons, December 63.
1: De Actua Plaat.
0: Wie gisteravond in Ruiseleden dacht dat de buurvrouw uit haar bed was gevallen, die zat er niet helemaal naast, maar het was iets groter. Rond 10 uur 's avonds, 22 uur, werd daar een kleine aardbeving geregistreerd met een magnitude van 1,9 op de schaal van Richter. Heel wat mensen hoorden een doffe knal of voelden even wat gerommel tot zelfs tientallen kilometers verderop. Gelukkig bleef het bij een flinke schrik en is er geen schade gemeld. De aarde beeft vaker in ons land dat de meeste mensen beseffen. Dit jaar zitten we al aan zo'n 70 aardbevingen, waarvan 29 effectief hun oorsprong hadden in ons land. Daar mag jij een plaat aan ophangen uit de jaren 60, 70 of 80 en die mij doorsturen via de Joe-app. En ik bundel ze allemaal straks. Dankjewel.

0: go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Als Gilbert... Oh la la, zo'n moeilijke voornaam is dat toch niet eraf. Als Gilbert O'Sullivan op ons Joe Goldtoertje klopt, dan doen we heel graag de deur open. Get down.
1: De Actua-plaat.
0: Wie gisteravond in Ruiseleden dacht dat de buurvrouw uit haar bed was gevallen, die zat er niet helemaal naast, maar het was nog groter dan dat. Rond 22 uur, 10 uur 's avonds, werd daar een kleine aardbeving geregistreerd met een magnitude van 1,9 op de schaal van Richter. Heel wat mensen hoorden een doffe knal of voelden wat gerommel, zelfs tientallen kilometers verderop. Gelukkig bleef het blij een flinke schrik en is er geen enkel geval van schade gemeld. De aarde beeft blijkbaar vaker in ons land dan we beseffen. Dit jaar zitten we al aan zo'n 70 aardbevingen, waarvan 29 effectief hun oorsprong hadden in België, in ons land. Shake, rattle and roll voor Mark. Ik heb daarnet Bill Haley in de comments al gedraaid. Helaas, Mark, maar bedankt. Elke dag dan de Jacksons met Shake Your Body, liefst down to the ground.
2: I feel the earth move under my feet. I feel the sky.
0: Wat een song en wat een suggestie, dankjewel Sarah. Carole King, I feel the earth move.
3: It's the end.
0: Oei, oei, Luc.
3: My only friend, the end.
0: Er zit het donker in, hè? The Doors and the End. Maar toch bedankt. Dat is lang geleden. Gregory Abbott en Shake You Down. Dankjewel, Laurent. Run, Forrest, run!
3: Run for your life.
0: Lies von Van Halen en Run to the Hills. Perfect bij deze Actua-plaat. Nee, als Actua-plaat.
3: Shake, shake, shake.
0: Casey en de Sunshine Band. Shake, shake, shake voor Jan, voor Marleen en Katrien. Bang Bang van Cher, dat was waar Werner aan dacht. Maar er moet blijkbaar een stukje tekst zitten in de Actua-plaat die we gekozen hebben. Daar zou ze letterlijk zingen: The walls start shaking, the earth was quaking. Het is een suggestie geweest van Gert, Tanja en Patrick. You shook me all night long van AC/DC. Jullie zijn schatten voor jullie suggesties.
1: De Actua-plaat.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Kop. Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
7: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
13: 26% op spinazie? Mmm, nog eens lekkere spinaziepuree.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ah, ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe ver door, lievers?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
19: Dat is Imo!
20: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

Niet vergeten, vanaf volgende week geven we elke dag een goudstaaf weg ter waarde van 2500 euro. Dat gaat zo spannend worden en zo leuk om winnaars op de radio te krijgen en mensen blij te maken natuurlijk. Tramps en Disco Inferno. En ik heb een prachtige plaat om mijn uitzending vandaag te besluiten. Morgen is Ron hier, dus ik wens jou alvast een fijn weekend. Working.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hound dog. En tegelplakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Herman, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeie avond. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dean, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
6: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
7: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
5: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar en is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei hij vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten.
8: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
5: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar de kans lijkt al maar kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen meerdere kinderen. En dan nog twee nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Hoe mag dit stuk gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
8: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Verisure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
11: Amai, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
16: Oh, een eekhoorn.
15: Een safari in de jungle.
16: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
15: Of maak van je koffiezet...
16: Voilà, uw koffie.
15: Een professionele espresso-machine.
16: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
17: Make it extra.
15: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
18: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
19: Peren!
18: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
19: Kom, we peren hem!
18: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
20: Krevel.
21: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
20: Krevel. Leef beter.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Reinaars Aluminium.
24: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
1: Alleen maar Golden

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
8: Mmm, peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Hallo, ik ben Angèle.
10: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen. Bisous.
11: Sixties at Six.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: IDC, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL. Love to see you shine.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Een goeie avond. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. De eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Dave de Kok pleitte er schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden de advocaten van de Kok daar ook al naar verwezen.
3: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
4: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
2: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijlvirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het Westnijlvirus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is in levensgevaar. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Yes,
1: Pompie.
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
1: Wat blief?
2: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
1: Ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
1: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
8: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
7: I love the witloof van de Lunch Garden.
9: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: 70s at 7. Alleen maar

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg.
2: Gold!
1: En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
2: Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold.
3: Joe Gold.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag. Want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Haar de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
1: Dit is 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Een schietpartij in Antwerpen vanavond, niet ver van het Centraal Station. Daarbij zouden volgens sommige media meerdere gewonden zijn gevallen, maar dat is nog niet bevestigd. De politie en de hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou één of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. En buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hun kinderen weg te halen. Die discussie moet stoppen, zei Prévot in het parlement.
2: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbaan.
1: Vooral de MR en N-VA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat stoppen, ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold. Joe Gold. Alleen maar

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook 3 verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan 3 gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
1: Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. Er zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. De man was toen al 10 dagen vermist. De 2 verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselare in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen, dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter ze al nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouette. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europees astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
4: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Er zal morgen veel hinder zijn door de Nationale Vakbondsactie. De christelijke en de socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Dat zal je vooral bij het openbaar vervoer voelen. 4 op de 10 bussen van de lijn rijden niet uit. En op de luchthaven in Zaventem schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen die rijden wel normaal om betogers in Brussel te krijgen. Sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk ook dicht. En er kan ook hinder zijn in bibliotheken en bij de vuilnisophaling bijvoorbeeld. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader, Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. En de Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manaert.
2: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiekjournalist Karel Latré blikt vooruit.
2: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn, maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de wedstrijd.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.